0: Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw keuze nummer 1 op de radio.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

U luistert naar Radio Slovenia en Lady Cupido uit de locatie Hollandse Veld. U kunt ons bellen voor verzoek 0528 341142 of zend een sms-berichtje 0620 79 0157.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. Twee anderen zijn gewond geraakt. De drie zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
2: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor de grootste

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

0: het verhaal over mijn kleine blonde, Katja Karenina. Wat ik gezegd heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. Rast, twa, drie, citeren.
1: Katja Karenina, Katja Karenina, Katja Karenina, Katja, Katja.
2: Zij was blond en mooi en haar mooi.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond half drie een melding van de inbraak.

0: bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Buurvrouw, ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Jouw beste vriend op de radio. NL brengt je radio tot leven.

and it burns, burns, burns. The ring of fire.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door een vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg.

0: De drie werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om twee tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finale te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
3: Adverteren bij RTV Vechtal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtal FM of Vechtal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtal.nl.
4: Vechtal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht. En telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd

Het in het westen droger en het breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust

0: Zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen.

Ja, luister, als een hele goede middag toegewenst. Hallo, 1, 2. Luister, ik wens u een onnozel goede vrijdagmiddag toe. Je bent u als vanouds hier afgestemd. Met de Palm FM-zender. Als een live hier vanuit de Palmboom-bunker. Hier bij Vechtal NL. En we hopen op een goede verbinding vandaag. Zoals we spreken als van de music. Dus luister, als een onnozel goede vrijdagmiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Dan zijn we als vanouds hier op de vaste vrijdag. Via Vechtal NL. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, laat het nummer ook vandaag weer 06 en dan 33 14 en dan 8686. Luisteraars, 06 33 14 8686 is het nummertje. Als er zin voor goed verzoek of reactie, door middel van een belletje, een sms'ie of een WhatsAppje. Wat ook allemaal in Okie aan Dokie geregeld hier vandaag.

Luisteraars, ik wens u een hele goede en vooral ook onneuzele vrijdagmiddag toe. Je bent hier dus verbonden met de Palm FM Radio. We zijn live hier bij Vechtal NL en we hopen op een goede verbinding zo. Dat hij ook helemaal goed mag blijven vandaag. Hier dus met de Alles Mag op Vrijdagshow. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie is het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. 06-3314-8686. En vraag dan, hè? Laat weten waar de radio aan staat vandaag. Dan weten wij weer wat we het voor doen. Dan gaan we hier verder met de eerste serie vocale schijfjes van deze vrijdag. En dan zullen we hem down, hè? Luister eens, we gaan hier verder met een plaatje van Hanny. Liever arm met jou dan rijk met een ander. En zo is het maar net, hè? Luister eens, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. Ik wens u een onnoze goede vrijdagmiddag toe. Luister gezellig mee. En...

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994. Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994. Op de dag dat Prins Charles.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

Ja, luisteraars, een hele goede vrijdagmiddag toegewenst. Jordan, een heel mooi blaadje van René Vroger met Waylon, hè? Met Hoe de Liefde Gaat, live hier bij de Palm FM-zender. Hier op deze, ja, regenachtige vrijdag. Ja, in Spanje schijnt het zonnetje volgens mij, hè? Volgende blaadje is zeer speciaal voor de zussies daar in Spanje, hè? Oftewel voor moeders daar met joken. Luister gezellig mee en dans ook lekker mee, hè?

eens aan bent, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

0: uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land in het westen en midden kan

0: digigant.com.
1: 1G ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van vinyl en schijf.
3: Wij hebben het allemaal.
4: Hier uit de muziek, uit het Vechtal.
2: Dit is Vechtal.
3: Vechtal NL. Vechtal.

Ja, hallo 1-2. Luisteraars, een hele goede middag. Luisteraars, ik wens u een onnoze goede vrijdagmiddag toe. Je bent weer als vanouds hier afgestemd op de Palm FM Radio, hier vanaf de Palmboom Bunker. En we hopen ook vandaag weer op een goede verbinding, zo van Sprake van de Music hier. Als hem live dus bij Vertel NL. Luisteraars, laat weten waar de radio aanstaat vandaag. Wordt hem super gewaardeerd. Het is mogelijk hier op 06 en dan 33 14. En dan 8686. 06 en dan 33 14. 8686. Wordt het geregeld hier. En vraag dan, hè.

Sluisteraars 06 en dan 3314-8686 wordt het allemaal geregeld hier vandaag. Zo zijn we een paar reacties de bak in midden hier, hè. Oké, maar het gaat mooi hier onder het mais hakselen. Graag mijn plaatje van de Joy Riders. Voor de Maagmoed namens Jelmer Blo. Jelmer, daar luisteren ze dan mee. Je hoort de maisbult. Aan de Alleen in Vilsten, hè. En luisteren ze dan mee aan die kant. Plaatjes zijn voor jou daar, plaatjes gedraaid. Ook Martin van Hoordonk, luister gezellig mee, kerel, hè. En luister maar eens even gezellig mee daar dus in locatie Barneveld. Ook André Pannen daar, de vaksboer, luister mee, kerel, hè. En ik zag het al wel, hè. Je hebt binnenkort groot feest, hè, bij loonbedrijf Lindeboom. 35 jaar aan de zaak, die man, hè. Luister gezellig mee daar met de grote maisrace, hè. André Pannen, en blijf erbij vandaag.

Oké, okay, maar Johan, wil je met schuifje draaien van de OXX-band met Hey Hey Gerrit? En draaien voor de boys hier bij de Sta Meta. En de groetjes van Julian Salman. Ook Julian luistert mee daar, plaatjes gedraaid voor jullie daar. De firma Sta Meta. En luister zelf mee aan die kant. Blijf erbij vandaag. We gaan met het plaatje van Rob de Nijs. Met Hey Treya, Hey Rob. In zeer speciaal voor de firma Raansman. En laat ze maar eens even een beetje harder werken. De groetjes namens Marco Raansman. Ook Marco Raansman daar. Luister maar eens even gezellig mee en plaatjes gedraaid, hè? Hup, sikkei. En weer een nieuw instrumentaaltje de bak in, hè? Dus ook Marco Raansman daar, luister gezellig mee vandaag. Plaatjes zijn voor jullie daar, voor de firma Raansman. Ook een goede middag, we luisteren ook weer gezellig mee en succes, Lars. Groetjes namens Henkie Grootnieuws. Ook Henke luistert mee vanaf locatie Dallassen. En mooi dat de radio daar aan staat, blijf er ook gezellig bij. Het was hem goed vandaag in locatie Zuidwolde. En de groetjes namens Herman Morsink. We moesten de schijfjes in draaien voor de jongens van Veld 1 van Labrug. Ook Herman, daar kerel, luister gezellig mee. Onder het bierenlieren, dacht ik, hè. Dus je bent hem zeer speciaal voor jou vandaag. Ik maak het mooi dat jij erbij bent. Dankjewel voor het rammeltje. Blijf er ook gezellig bij daar vandaag. Ze gaan hem zeer speciaal richting Zuidwolde vandaag. Ook was het maar goed hier in Heino City. Graag met een plaatje van de Spitfires. Speciaal omdat het vandaag lekker rustig is. Zo zonder Koen, hè. De sterspeler is dat, hè. Die man die kan voetballen, jongens. Maar nu hem niet, hè. En de groeten van Boyd, Arne, Paul, Bally en Bontje. Ook jongens daar bij de firma aan het Emperor in Bouw. Luister mee vandaag. En de plaatjes waren eruit. En ze gaan voor jullie in de rond, hè. Luister mee aan die kant. Ook, de zusjes daar in Spanje luisteren zelf mee. Moeders daar met Joke. Blaadjes en jullie, hè. Maakt wel moois van daar in zonnig Spanje, hè. Het weer staat beter als hier, hè. Ook een goede dagetjes, Paul. We hebben nog een mooie van de Sunstreams. Een zeer speciaal voor Oant. Die is druk aan het straat hier bij de Stuw in Vilsteren. Dan zijn we samen hier met Nico. En de groetjes namens Kai Wellenberg, hè. Ook Kai daar luister mee. Dankjewel voor jouw reactie. Die plaatjes zijn ook in voor Oant en Nico, hè. Voor Nico Wolters, hè. En jongens, succes er met de straten bij de palenwoning daar, hè. En de groetjes aan Jeroentje, hè. Ook Boer Wameling luister gezellig mee daar vandaag. Dankjewel voor het rammeltje. Plaatjes zojuist gedraaid. En vanavond rond de klok van 19:30, 20:00. Nou, meer richting 20:00, dan draaien we de rockschijf, hè. Luister gezellig mee aan die kant. En werk ze, hè. Ook Anno Dros, dankjewel voor jouw reactie. Luister gezellig mee in locatie Deunerswaard. Is gewoon voor jou in de ronde, meneer, hè. Ook al zo'n vaste luisteraar, hè. Goed luisteraars, laat weten waar de radio aan staat en waar je mee luistert. Allemaal weer mogelijk op 06 en dan 33148686. En dan wordt het geregeld, hè. Ik was hem goed hier in Oud-Leuzen. Hij is er gewoon bij, hè. Jesper Potjes, hè. Luister maar eens even gezellig mee daar, hè, meneer. Onneuslemuiter, hè. En gewoon hem zeer speciaal voor jou in de ronde. Ook hem zeer speciaal voor de mini Jesper, hè. Voor Sen, hè. Luister gezellig mee aan die kant. Plaatjes zijn voor jullie daar, hè. Maar uiteraard voor de lady Ilona. En luister mee. En als de wind niet rijdt, en dat duurt het niet meer volgens mij, dan gooi ik zo meteen een mooi plaatje van Jannes of van Fransie Bouwer de bak in, hè. Of gewoon allebei, hè. Alles mag op vrijdag, hè.

Goed, luisteraars, er wordt in mijn monstermorgen gereageerd vandaag. Daar doe het uiteraard voor. Blijf reageren op 06 en dan 33 14 en dan 8686. Wordt het geregeld hier. Ook in de groetjes hier vanaf locatie Marienburg. Ik draai nog in een paar mooie deuntjes. Ook Jan Teunis, luister eens allemaal mee daar. In locatie Marienburg, de blaadjes zijn voor jou, hè. Ik spreek jou maandag weer. Luister gezellig mee aan die kant. We gaan nog even een mooie draai van de Bukkers. Met Nogina daar. Groetjes van Jelmer Bloek. Jelmer daar, luister gezellig mee. En nogmaals dankjewel voor jouw reactie. Succes op de grote maisbult. En luister mee. Ook draai maar even een paar mooie blaadjes van de Bukkers. En dan wordt hem aangeboden namens Gijan Veijer. Ook Gijan, luister eens dan mee in die kant, hè. Succes op het dak, denk ik. En je hebt er vandaag niet zo heel mooi weer bij, hè. Maar in ieder geval, we gaan ons best doen. En luister gezellig met kerel, hè. En blijf erbij. Ook al laat die meneer Wellenberg maar eens even gaan fietsen. Want dat is beter voor dat grote hoofd van hem. Ook Nico Wolters, luister mee, hè. En die zet hem maar eens even goed aan het werk vandaag, hè. Want dat kan die man wel gebruiken, hè. En laat dat zweten maar eens even goed uitlopen, hè. Bij die man. De jongens daar luisteren zelf mee bij de stuw in Vilsteren. Onder het straat, hè. Blaadjes en jullie. Blijf er ook bij. Ook hebben we hier ook weer de vrolijke nootjes vandaag van de Palm FM. Ook Jan Albers luisteren zelf mee in die kant. Blijf er gezellig bij. Mooi dat de radio daarin staat.

Goed luisteraars, luister en heuver. We gaan ook weer verder met de Wonderserieblaadjes hier. Je bent live in Restix, verbonden op de vaste vrijdag met de Palm FM-zender. Zoals u van ons gewend bent, als even met het nummer 06-33-14-8686. Dan gaan we verder dus met de Wonderserieblaadjes. We hebben de aangevallen blaadjes hebben gedraaid. Luisteraars, we gaan hier verder met Lucas en Gea. En dan valt de rest hier helemaal vanzelf. Ik wens u een goede middag toe. En luister mee. Daar hoor.

Ja, luister eens horen, Zim, de Griekse melodie hier. Deze vrijdagmiddag bij de Palm FM-zender. Luister eens 06 en dan 3314. 8686 is het nummertje voor jouw reactie. En wie dat ook gedaan heeft, is Frederik van Veld 2 op Camping Labrug. We moesten een mooi plaatje draaien voor Herman van Veld 1. Een beetje van normaal, want ja, die man die moest donders zeiken, hè. Pissen, hè. Herman, deze is voor jou, voor jou gewoon namens Frederik.

Ja, luisteraars, deze boterbloem gaat op stap, hè? Ongekend, luisteraars. Luisteraars, een hele goede vrijdagmiddag nog steeds. Je bent verbonden met de Palm FM-zender hier bij Vechtal NL. Als even met nummer 06 en dan 3314-8686. Gaan we hier verder met een plaatje van K3. Zeer speciaal voor Raymond Raansman. Die man die wordt morgen 52 lentes jong, hè? Is best wel oud, hè, voor een varken, hè? Ook Michael Raansman, het zijn je eigen woorden, hè? Michael, luister mee daar. Dankjewel voor jouw reactie. En dit is voor je vader, hè?

0: Bas, hij is klaar.
1: Wat is er klaar?
0: De grote boom.
2: Ach, schei dat eruit. Hij zal het wel weer niet doen, zoals gewoonlijk.
0: Bas, ik heb er nu een waar kunstwerkje van gemaakt. Deze boom doet het wel.
2: Hang dan toch op, alsjeblieft, hè. Je hebt al 10 boemen gemaakt en er is er niet één die goed werkt.
0: Oh, dus u wou zeggen dat handige Harry niet handig was?
3: Ja.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh, dan zal handige Harry nu bewijzen dat handige Harry wel handig is.
2: En hoe wil handige Harry dat dan wel bewijzen?
0: Dat doet handige Harry door met zijn handige handen aan dit touwtje te trekken.
3: Zo.
0: Dit is het bewijs, de bom doet het goed.
2: Ja, ja, hij doet het goed. Maar let op mijn handen, die gaan het nu ook goed doen. Stommeling, je hebt hem hier laten ontploffen. En je had hem moeten laten ontploffen bij Bassie en Adriaan.
0: Oh, je hebt gelijk, Bas. Foutje moet kunnen, Bas.
2: Oh, jij stuk op.

Ja, hallo in twee, hartstikke idee. Luisteraars, goedenavond. Jullie hebben een mooi plaatje van Sylvia met Wees niet bang. Als hem live hier bij de Palm FM Radio. Hierbij vecht al een L met het nummer 06 en dan 3314-8686. En dan is het volgende plaatje zeer speciaal voor Benny Osman, die gisteren jarig was. Dus ook Benny Osman, volgende plaatjes voor jou kerel en van harte met jouw verjaardag. Word je aangeboden namens Suzanne vanaf het Achterveld, hè?

Ja, luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, een onnoze goede vrijdagavond toegewend. Je hoort erin mijn plaatje van Erik van Nijgen. Met 5 over 5, als in live hier bij de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal.nl. We hopen op een goede verbinding zo van Sprake van de Music. Dat vandaag moet de blaadjes een beetje naar wens mogen zijn. Hier dus live met de Alles Mag op Vrijdagshow. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luid het nummer nog steeds 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus 06-3314 en dan 8686. Als dat is voor goed verzoek of reactie en laat weten waar de radio aan staat vandaag. Deze vrijdagavond, hè. Dan gaan we hier nog een paar reacties. En die zullen we de zenderbak ingooien hier. Gaan we weer verder met de wonderserieblaadjes. Ook Gaitie daar, Rut. Dedenswaard, luister gezellig mee. En bij de hongerige wolf in de Stegeren. En ook dankjewel voor het rammeltje. Plaatjes gedraaid van het Radiensambol. En ook in het plaatje van Mia en Leo. En luister gezellig mee aan die kant. De plaatjes gaan we jou in de ronde. Dankjewel voor het rammeltje. We gaan een mooie draaien van de formatie K3, hè, voor Raymond Raasman. Die morgen 52 jaar wordt. En het is een mooi oud varken. Groetjes namens Michael Raasman. Ook Michael luister mee daarin. De plaatjes zijn voor Raymond Raasman, hè. 52 is best old, hè, voor een varken. En luister eens allemaal mee daar, plaatjes gedraaid. We gaan hem een plaatje draaien voor Herman van Veld 1. Graag een plaatje van Normaal. Groetjes van Frederik van Veld 2. Vanaf Labrug. Jongens, daar luister mee. Er is gewoon een 6-wiel gedraaid voor Herman daar in locatie Zuidwolde. En ook Frederik, dankjewel voor jouw reactie. Blijf erbij. Ook een goede dag, ik luister ook weer mee hier. Onder de verbouwwerkzaamheden in de stallen. En het giet weer mooi zo hier. Groetje van Jan Arend Vogelsang. Jan Arend Vogelsang daar bij Linde in het Drentenland. Luister eens allemaal even vanavond. En ook al vanmiddag uiteraard. En blijf er gezellig bij. Blijf je gaan richting de boerderij daar in Linde. En luister er gezellig mee. Ook de firma Bisschop Groendiensten. Luister maar eens even gezellig mee en heb jij wel goed, hè? Je hebt het nog nooit met de oortjes, hè? Luister gezellig mee daar. In Oud-Leuzen dacht ik, hè. Ook graag een plaatje van Muts. Want dat moet ook wel. In zes speciaal voor die ouwe. Groetjes namens de Mr. Wellenberg. Ook jongens daar, luisteren ze allemaal mee. In Hessem, hè. Met de rest van de familie Wellenberg. Plaatjes zijn voor jullie daar. Muts is gedraaid. Ook Hansje Westerhof, luisteren ze allemaal mee daar in locatie Hogeveen. En spreek jou morgen wel, hè. En luister mee aan die kant.

Dan zijn ze vandaag nog even zeer speciaal voor Martin van Oordonk daar in locatie Barneveld. En luister eens allemaal mee, plaatjes gedraaid van The Shoes met Na Na Na. Dan zijn ze zeer speciaal voor Joda Kerel, hè. En luister eens allemaal mee aan die kant, blijf erbij. En dankjewel voor jouw reactie, ook het zendertje MDR. Zullen meer drinken in de radio, luister eens allemaal mee vanaf locatie Dalston. Ik heb je gisteravond wel goed gehoord, hè, van Sprake van de Music. En luister eens allemaal mee, dankjewel voor jouw reactie. Ook Henkie Grootnieuws, luister eens allemaal mee, de kerel. Blijf er ook bij daar vanavond. Ook Wim de Zender, Beuna ZFM, luister mee. Mooi dat hem goed is daar. In locatie Danzolt, hè. Luister maar eens gezellig mee vanavond. Ook Willem daar het Abel doen, luister mee. En je rammelt zo meteen maar zin weer, hè. Dan hoor ik het wel. Luister mee in locatie Apeldoorn vandaag, hè. Ook graag een mooie, zeer speciaal voor Benny Josman, die gisteren jarig was. Groetjes namens Suzanne vanaf het Achterveld. Ook Suzanne daar luister mee en ik heb dus een mooie gedraaide van Normaal, zeer speciaal voor Benny Josman. En luister gezellig mee daar. En ze worden dus gedraaid voor de net niet meerjarige Job, hè. Ook de luisteraars daar dus op het Achterveld luisteren ze allemaal, ja. Suzanne met Vincent en Stef, Guus, Daan en Lotte, de rest van het spul. Luister maar gezellig bij vanavond, hè. Ik spreek jullie denk ik morgenavond ook wel, hè.

Hey. Nou, vreugde, nog een eentje dan. Klein instrumentaaltje hier. Dan gaan we weer verder met de Vonzerenblaadjes. Hier dus met de vaste vrijdagavondshow van de Palm FM Radio. En luisteraars, laat weten waar de radio aan staat. Het is mogelijk op 06 en dan 3314-8686. En dan wordt het Okie Jan Dokie geregeld allemaal. Ook Jan de Bloor luisteren is allemaal daar. Mooi dat de mais aan de bult is. En hij nog een mooie van de zwervers bestaan. Nou, daar hebben wij, hè. Luister eens allemaal mee naar Jelme. Laat je gewoon voor jullie eruit daar. Druk in de mais, hè. De grote maisrace. Ook de luisteraars uit Zweden, luister gezellig mee vanavond. Juliet met Erwin, ook hem dankjewel voor jullie reactie. En jullie zijn goed bezig, hè. En luister gezellig mee daar. Ook Jordin daar uit locatie Deemsvaart. Luister maar eens even gezellig mee en dankjewel voor jouw reactie. Nou ja, de vele, vele reacties, hè. Ik ga mijn best doen en luister maar eens even gezellig mee daar vanaf locatie Deemsvaart, hè.

Goed, luister en huiver. We gaan ook weer verder hier met de Vondelserieblaadjes. We gaan hier verder met een heel mooi blaadje van Nico Haak. Met de B-zijde. Goed, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. 06 en dan 33-14-8686. Je bent hier afgestemd. We zijn live rechtstreeks hier met de Palm FM-zender. En dan wens ik u een hele goede vrijdagavond toe. Luister mee. En...

Ja, luisteraars, het eiland in de zee, hè. Live hier bij de Palm FM-zender, hier bij Vertel NL. Van de blaadjes, MCS, speciaal voor alle boeren en loonwerkers. Druk met de maisrace, hè. En ook MCS, speciaal voor Jeroen van Dort en de rest van de Family Jansen. Luister eens allemaal mee daarin. De mais, hè. Dankjewel voor jouw reactie en heur eens, hè.

Ja, luisteraars, deze was hem zeer speciaal voor de luisteraars daar uit Zweden. Voor Juliet met Erwin. Ik zal uiteraard zometeen nog in mijn mooi blaadje draaien van de Vrijbuiters. Wordt ook geregeld, hè? Luisteraars allemaal in Zweden. Goed, het volgende blaadje gaat hem zeer speciaal richting Hannes daar. Met die grote bouwerij in Dalsen. Ik heb een mooi plaatje erbij opgezocht van Normaal op eigen kracht. En goed je best doen, Hannes, hè? Dankjewel voor jouw reactie. We gaan richting de bouw, daar in Dalsen, hè? En luister mee.

voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

Ja, luister eens, horen ze. Wat een lawaai zo, hè. Even een lekker plaatje hier van K3, de zomer van Oja Lele. Als even hier met de Alles Mag op Vrijdag Show van de Palm FM zender. Luister eens 06 en dan 3314-8686. En ja, luister eens, we draaien vandaag de Hakselhits, hè. Dus bij deze nog even een mooi maisliedje, hè. Voor alle boeren en loonwerkers, druk in de mais. Allemaal succes, hè.

grijp mijn jas en ren naar buiten. De regen valt nu pas goed, maar het hindert me niet. Ik zie mensen in warme huizen.

Ja, luisteraars, een onnooit zo'n goede vrijdagavond toe gewenst. Dus luisteraars, ik wens u een hele goede vrijdagavond toe. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Als er niet meer de vaste vrijdag gebeuren zo. Bij Vechtal.nl. We hopen nog steeds op een goede verbinding zo. We spraken van de music. Dus luisteraars, een goede avond. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. We zijn live hier vanaf locatie, de Palmboom Bunker. En voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer nog steeds 06 en dan 33148686. Dus 06 en dan 33148. En dan 8686 wordt het geregeld hier. Dan gaan we eens even een leuk plaatje aan voor je maatje. Voor vriend of vijand, het mag allemaal weer, hè. Hier met de Alles Mag Vrijdagshow. En dan zullen we eens even een paar reacties de zenderbak ingooien, hè. En zo zullen we doen, hè. Ook Gerrit Wermink, luister eens allemaal mee, kerel, hè. Op de boerderij in het Emsland. En zo ook even zeer speciaal voor jou gedraaid, meneer. En luister mee daar. Oké, maar we luisteren mee hier tijdens de maisrace. En een groetje van Jeroen van Dort samen met Jula op de trekker. Ook Jeroen daar met Jula, luister eens allemaal mee. Plaatjes in jullie. En succes daar met de grote maisrace van de familie Jansen, hè, in Dalsen. En zo uit de Bundes en de Bultjaagd, hè. Ook Willempie daar uit Apeldoorn, luister eens allemaal mee. De plaatjes zijn voor jou daar. Ik heb hem hard een 10 gedraaid. Ook in mijn plaatje van De Malet. En ook in mijn plaatje van André Hazes. Want ja, Hazes is de basis, hè. En luister eens allemaal mee naar Willem. En we gaan zometeen ook in de 3J's, hè. Dat wordt geregeld. En dankjewel voor jouw reactie. Blijf er gezellig bij daar in locatie Apeldoorn vanavond. Nog graag met het plaatje van Jenny met De Ware Liefde. Maar dan waren gewoon door de familie Scheur. Ook de familie Scheur. Luister eens allemaal mee. Vanaf locatie Dedemsvaart, dacht ik. En ik heb Jenny gedraaid. En blijft er gezellig bij vanavond. Ook het Dut zelfs nog mooi hier op de camping in Ommen. Groetjes van Gerjan Veijer. Dat is toch mooi, hè? Ook Gerjan Veijer, daar luistert zelf mee. Op de camping. Je hebt tonight zo heel best weer bij, hè? Maar goed drinken, hè? Dan komt alles goed, hè? En luisteren zelf mee daar. Ook de luisteraars daar uit Zweden. De vaste luisteraars luisteren zelf mee. Ik heb een mooi blaadje gedraaid dus, hè, van Billy Idol. En die viel wel in de smaak in Zweden. Luister eens allemaal mee aan die kant. Ook graag mijn lekker blaadje draaien van Normaal op eigen kracht. En neem de groetjes van Hannes. Vanaf de bouwerij in locatie Dalsen. Ook Hansie, luister eens allemaal mee daar. Ik spreek jou misschien morgen nog wel, hè. En hij is wel gedraaid. Succes daar. We zijn een plaatje vandaag even zeer speciaal voor Benny Osman. Luister eens allemaal mee daar. Dankjewel voor jouw reactie. En mooi dat hem goed was daar, hè. Benny Osman. En nogmaals dus van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Het was gisteren een groot feest, hè. En luister eens allemaal mee aan die kant dus. En blijf erbij. Ook het giet nog steeds mooi zo last. Groetjes van de zender MDR. De Maxi des Radio, luister er mee. Oké, mooi dat jij het ontvangtje nog steeds in adem staan daar in Dalsen, hè.

We zijn zeer speciaal voor Wim. De Olde Beunaars daar vanaf locatie Damsholte. Luister eens allemaal mee. En jij hoort alles wel, hè? En luister maar eens gezellig mee daar. Olde Beunaars, meneer. En ze gaan van Joen rond. Ook Vincent daar op het achterveld. Luister eens allemaal mee. Dus ik ben ook even zeer speciaal voor jou, hè? Blijf er gezellig mee daar. Luister mee, hè?

Ook Jossie daar op de buurtbarbeknooi, oftewel de dorpsbarbeknooi daar in Vilsteren, luisteren ze allemaal, ja. Je bent ook weer zo onnozel druk vandaag, hè. Ah, jong. Altijd weer hetzelfde met jou, hè.

Goed, luisteraars, laat weten wat je, ja, wat je horen wilt, hè. Het is mogelijk om 06. En dan 3314-8686. Dan gaan wij hier weer verder met de Wonderserieplaatjes. We gaan hier, zo is het, verder met de nieuwe plaat van de 3J's. Met Je Zit In Mijn Hoofd. Het is zeer speciaal voor Willempie daar uit Apeldoorn City. En luister uiteraard gezellig mee daar, hè. Zet de radio maar eens in, een standje harder. Luisteraars, de groetjes, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. De Palmier, op de vaste vrijdag. Bij Vechtal.nl. Een hele goede vrijdagavond. Ajus en dag hoor.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slechts zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom toch?

Ja, luister, zorgen ze in mijn heel mooi blaadje hier van Robert Pater met jij en ik. Dan zijn we live hier bij de Palm FM zender. Hier bij Vechtal.nl met de nummer 06 en dan 33-14 en dan 86-86. Dat is het volgende blaadje is speciaal voor onze BBB'er, hè. Voor onze beroemde boeren-brandweerman Peter Riemann. Luister maar, zeg maar gezellig mee daar. En giet me, dacht ik, hè.

Ja, luisteraars, 1, 2. Luisteraars, een onwijs goede vrijdagavond toegewenst. Luisteraars, een goedenavond. Je was hier verbonden.

Live rechtstreeks met het geluid u gebracht namens de Palm FM zender. Als we zijn hier zometje met een paar blaadjes op de vaste vrijdag. Gewoon omdat het kan, mag en toegelaten worden. Luisteraars, dit was hem hier, de Palm FM zender. Live op jouw muziekmachine hier bij Vechtel.nl. We hopen dat onze verbinding goed was. Luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de aandacht. Dankjewel voor de vele, vele reacties van vandaag. Als ik hem dik en prima verder bakker, dat doen wij het weer voor, hè. Dan gaan we de band verlaten zo. En met een mooi blaadje van Normaal, de bladen van de muzikant. En als het goed is, dan zien we ze man nog, hè. Normaal, hè. Dus luisteraars, we gaan de band weer hier met Normaal, de bladen van de muzikant. De afscheidsmelodie hier. Is het ook weer mooi geweest. Ik wens u een heel goed weekend toe en als je morgen nog naar Normaal in Dalsen gaat, dan zwaait maar eens in, hè. Zwaai ik wel hem terug, hè. Luisteraars, de groetjes, een heel goed weekend. Dit was meer de Palm, live op de vrijdag, voor jou aan de band. En een paar onneuzelblaadjes voor jong en oud. De groetjes en graag tot die volgende week. Uis en daar hoor.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Oh kerel, oh doe mij een Opel Kadett. Mijn moeder heeft een Mazda, maar dat is geen pret. Ik ben een echte boerenkinkel, dus daarom ga ik naar de Opel winkel. Oh kerel, oh doe mij een kleuren TV, maar wel een van Flips, de rest die hoef ik niet. Al dat Japanse, dat is niks voor mij, want daar zit geen goeie

0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.